As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

weer jouw geanderen alcohol bij. Jij zit heel dag in je net Griekse zwaai. Dus goud en zilver en echte leer. Maar jij kan nu op een hond het weer. Jouw pa bezit die helft van die land. Jullie roem en rijkdom die strijk land en zand.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

wat het jou geween? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepijn. Jy sê daar kom een oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek saam na waar jy moet gaan.

up, back up. Zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg. Ver van je weg. Skup, skup.

0: best motherfucking is. Dit mag je dan ontstel.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Caroline Grace zang niks toen het beter als bokswijn. Big Nick samen met jou is die Big Nick Drive. Kom eens kijk, nog een paar boodschappen hier zo. Vandaagse topic.
1: Weet je, ik heb een paar keer, dan vat ik het gewoon aan. Dan zet ik het achter mijn phone en maak ik mijn cover toe. Want ik weet, als mijn man en ik gaan shopping doen, dan sê vir my, leen my altyd R200, dan gee dit nou terug by die huis by jou. En daai kom jy, as jy by die huis kom, en vry R200, oh nee, ek sal nou nog gee. En dag toe steek ek R200 weg, en ek kon dit nie kry nie, maar ek het regtig nodig gehad. En ek drop my cellfoon, en weet jy wat, daar val iets, die R200 uit, wat ek week en week gesoek het. Nou weet my man, as ek geld, hy sê, maak op jou cellfoon dat ons kyk waar is die geld.
0: Oh no.
1: Maar ja, nee, mense steek in verskillende plekke. Ek vergeet verskrikkelijk vannacht. Anyway, dankie vir mooi program en geniet je dag verder.
0: Dankie Doreen vir jou boodskap.
1: Van Doreen.
0: Als nog een paar boodskappe wat jullie ons kom nou naar bijle uit. Ons gesels een weekie vandag. Maar die dinge wat ons so wegsteek en vergeet van. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerust na WeBuyCars' online veilings. Waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bie saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. En wie weet, jou volgende motor wacht dalk vir jou.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: by jou. Zonzonnek is by jou en ek is by jou. En Mark Marshall is by my, so hy is ook saam met ons hierso. Kom ons kyk, wat sê julle oor vandag se woord? Hartstaf verwate is die woord. En dan kan ek vir Mark ook vra, wat sê hy? Dankie vir die boodskapies die stuur. As julle vra het vir Mark oor enig iets, ek sê nie is een nie so in, stuur hom deur. Hierin sê ons vriendskap is soos goeie koffie, sterk, warm en beslis nie iets wat makkelijk verwater nie, sê Andri. Anne sê, Nick, my klippies is verwater weens ekonomie. Nicolien sê, as dit nie verwater was nie, sou ons allemaal vuil en dors gewees het. Heder sê, as jy te veel water by jou drankie voeg, sal dit verwater wees. Ja. Brian sê, ek ken een paar verwate mense, hulle het een hoë dink van hulle self en is eintlik irriterend met arrogantie en een groot pijn. Dankie Brian. Steven sê, na die jaar se matriek uitslaa is baie ouers verwate op hulle kinders. Altabeke sê, middag nie, ons het een prachtige en baie bekwame sekuriteitsspan hier in ons dorpie, maar daar is een verwate mannetjie wat sommer my nekhare laat reis. Gelukkig het ek al geleer, stil bly is ook een antwoord. Ja, Tinus sê vir ons, wonder verwate sit jy net op die stoep en bring nie so handjie by met huistakies nie. Mark, what do you think about this word verwate? V-E-R-W-A-T-E.
1: It means even flowing, you know, like nothing bugs you, you're a very calm person.
0: Oh, really?
1: Nothing else is the matter with you. That is a gen

0: Die Bakkie Baller.
1: Bakkie Baller, Robbie Wessels. Het is tijd voor Raai die Lawaai. Ek speel vir jou een geluid wat maak gekies het. Is een dieren of een natuurgeluid. En dan moet jylle vir my sê, weet jy wat dit is? Maak het vir my gesê, hy denk niemand gaan het kry vandag nie. Hy denk nie wat, jylle wie ken nie die natuur nie. Jylle sit in jylle huise heel dag voor die rekenaar of voor die TV. Jylle ken nie die natuur nie. Bewys om verkeerd. Hier is vandag, sit Raai die Lawaai.

Darren Shy daar met Rhino en het voor het Elof met Country probeer. Dit is nou tijd vir Monumentaal. Baie dankie aan Janko wat in was vir die wijn hier. Julle kan hem elke woensdag hier vang tussen 7 en 8. En as julle hem hier wil vang nie, kan julle hem vang daar met die Thuis Room. Gaan luur geris daarin. Nou vanavond se Monumentaal is een bykie van een ander ene. Ek het onlangs, ek was al so baie by hierdie plek gewees nie. En ek het net weer eens besef wat een prachtige plek dit is, toe ek een plasing gesien het van een baie goeie skryver hier, eindelijk hier van die GQ af ook, en het is die Swerwer, en hy was onlangs hier gewees, en hy het een plasing gemaakt, en baie interessante story gedeel ook oor het, en het is die oud tolhuis, op die Montague Pass, daar net aan die kant George, of net buitenkant George, soos letterlijk soos 10 kilo's buiten George. En dit is so 'n pragtige plek. Nou, die oud tolhuis is gebouw in 1847. En daar was soveel interessanthede wat hulle in hierdie video gedeel het daarvan. Dit is letterlik 2 kilometer van die moderne Oud-Aniqua Pas af. So ingeweef tussen die diere, die habitat en die ek moet sê, fynbos daar, want toe ek in George geblei het, die fynbos, ons het geweet wanneer die somer kom in die fynbos, het my sinus gegee. Nou, interessant genoeg, na een groot vuur in 1855, was daar redelijk baie achterstand gewees in die oud tolhuis, en dis letterlik waar mense gegaan het, as hulle deurgekom het, het hulle besef, mense moet maar geld betaal om deur te kom, en het hulle so die prijse gehad, oud tolhuis, en dis letterlik waar mense gegaan het, as hulle deurgekom het, het hulle besef, mense moet maar geld betaal om deur te kom, en

Een mij is veilig om uw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onfirm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn derms. Van jij is gegeven mij, je get geland met de helm. Voor eeuwen on ever cancel, helaas genoemd baby. Ik span die dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.

uit als mijn kat komt rond de Pierre Hussein. Ik heb die oogboot van alle fijn. Kijk mee bij verrazie, breng voor mij een doffer gazie. Bel die dokter, doe toch iets te blief voor mij. Zoek iets voor mij in die medicijnenkast. Of vind een stukje voor mij om mijn voorhoofd vast. Hoe die lieve naar het nu besef ik eerst die waarheid. Hoe dat vreselijk.

wat er te mij gedraagt. Nooit, nooit weer, nooit, nooit meer. Eén hart op mijn kop is hier. Voel mijn hart kloppen, lekker vijzelen.

dat op mijn schat, kom op, probeer dat zijn. Ik heb die hoofd van alle hoef fijn. Kijk, met die verrassie brengt voor mij een doffer gas. Die bel die dokter, doet toch iets te blieb voor mij. Zoek iets voor mij aan die medicijne kast. Of vind een toekje voor mij om mij voorhoofd vast. Hoe die lieve naar is, nou besef ik eerst die waarheid. Hoe dat vrees ik in die vrede babbelaas. Pas ons naam je een spoorwegstatie, een boomplantatie, vergeet die inflatie. Het ek versprei oor een bijenspatie, wat het mij gedraagt. Nooit, nooit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

een dorpie nawe ergens, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees, en my teen haar kerk was het dikwels, jy weet, nog gelukkig getrouwd met Jessie. Piet het skelm by hotel gesing. Bedags was sy stadstesorier wat eerlijk les die Bybel sê, en sweet van sy aangesig sy brood verdien het. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand te bord, kost sy blauw kitaar in die skoolse maak van, soos amal het Piet ook sy prijs.

kan sien haar in sy gesig straal. En uit die vuis met sy gunsteling akkoorde, sing hy vir haar. I love my lamb. Met my blou gitaar was ek Shakespeare, betuimel saas mekaar op een goeie aand. Maar vanavond het ek jou gesien glimlach,